put up with the drama no more.

0: nieuws.
1: Goedemorgen. In Genk in Limburg heeft de brandweer gisteravond een wijde brand kunnen stoppen. Die was genaderd tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die ging daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is niet duidelijk. Amerikaanse media spreken over 3 doden en 2 gewonden. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
2: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
1: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweersbuien. En ook de dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig, maar ook kans op buien.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
2: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij, dus we zijn gigantisch blij.
1: Ons land haalde het net voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag nog wel warm rond 30 graden, maar ook wel kans op regen of onweersbuien.

0: makes me.
1: Your summer beat. Dit is top. Top.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
2: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
1: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot €50.000. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goed keuren. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeer daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maximaal tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboeklaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van FIAS.
4: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de persoon die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
3: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot €50.000 en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE, dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.

0: Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp?
5: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
6: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
8: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
9: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.

0: Ik schud je zo meteen nog meer wakker, maar eerst de topheadlines van 10 uur. Lore Brijsink, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van FIAS.
2: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
1: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gebonden tot 3 jaar cel, een boete tot 50.000 euro en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE, dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
3: Dit is Top.
0: Het wordt weer een tropische zondag. Zweten en extra zweten dankzij de opzwepende beats van Top. Met nu Another en 54 Ultra. Top.

Het is gebeurd deze week op vrijdag en gisteren de replay van de tophit 40. Ze zijn van de troon gestoten, 19 weken erin, maar dus gezakt naar de tweede plek. Another en 54 Ultra en Talk to You. Zometeen doen we een throwback naar de Summer Beat 1000. Dat is helemaal gepast, want het is een hete zondag. Maar we gaan terug naar een nummer dat werd uitgebracht rond de kerstperiode. Maar het nummer heeft niks met kerst, nog met koude of winter te maken. Het is gewoon een heerlijk zomerse plaat. Welk nummer het wordt, dat ontdek je zometeen. Eerst nog muziek. Dit is Rosella en Everybody's Free. Everybody's Free.

0: Leuk je dat Engels, Frans door elkaar, crisscross, Amsterdam en Willy William. Oh, oh, oh.
1: De Summer Beat 1000 Flashback.
0: Ja, de zomer die blijft maar duren. Vandaag gaan we weer boven de 30 graden. Dat betekent een zonnebril, blote benen en teenslippers. Dat mag met of zonder kousen. Dat moet je zelf maar bepalen. En bij die hete dag hoort natuurlijk ook hete muziek. En dan heb je geluk, want wij bij Top, wij hebben de heetste lijst gedraaid vlak voor de zomervakantie. Met resultaat, want het is een geweldige zomer. De Summer Beat 1000, die draaiden we. En ik neem je mee naar de nummer 743 vandaag. Daar vinden we Florida en Sia samen. Florida die staat 8 keer in de Summer Beat 1000, solo en met samenwerkingen. En Sia die vinden we 3 keer in de Summer Beat 1000. 1 keer met Guetta, solo en natuurlijk met Florida. Dat betekent dat ze samen 11 keer in de lijst staan. Daarom dat ze ervoor bekend staan om zomerse muziek te maken. Maar het opvallende aan Wild Ones is wel dat nummer werd uitgebracht in december 2011 in de aanloop naar Kerstmis. Maar het nummer geeft je totaal geen kerstgevoel. Het gaat over feesten, liefde en dansen. Het werd geschreven door Sia, oorspronkelijk voor Katy Perry, maar die moest het niet hebben. Dus dacht ze, ik ga het samen met iemand anders maken. Door David Guetta kwam ze Florida tegen en de rest is geschiedenis. Sia wilde rond die tijd nog vooral op de achtergrond blijven. Ze komt ook niet voor in de videoclip, maar ze is wel verantwoordelijk voor deze gigantische hit in de Summer Beat 1000 op nummer 743. Wow.

Lekker wild op zondag. Een throwback naar onze Summer Beat 1000, naar nummer 743. Daar vonden we Florida en Sia en The Wild Ones. Zino, die laat weten in de Top Radio BE-app. Feestje op de radio en een fijne zondag voor heel Top Radio en ook voor jou, Zino. Dankjewel daarvoor. Soms kan het zijn dat je in het leven een plannetje hebt, maar dat dat plan totaal niet werkt. Het komt er niet van. Wel, er staat zo meteen een artiest in onze playlist die had het plan om rapper te worden, maar dat mislukte. Hij werd daarentegen een populair country-artiest. Wie dat is, dat ontdek je zo meteen. Je mag al een gokje wagen in de Top Radio BE-app. Eerst nog J-Lo en Guetta.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

Hij had het plan om een rapper te worden, maar dat draaide helemaal anders uit. Hij werd een bekend country-artiest, maar hij ziet er nog wel uit als een rapper. Jelly Roll en Run It in de playlist bij Top op jou. Zondagochtend met zometeen een trip naar de 90s, naar 1993. We go way back met de sleutelwoorden. Geheim en sleutels. Heb je hem? Oké.

geven ze het uit. Urban Cookie Collective. The key, the secret. De sleutel naar het geheim. Misschien ben je nog altijd op zoek naar die plek. En ja, zal je het nooit weten. Maar toch leuk om even terug te

0: eigenlijk voor?
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Sparkoolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Dit is... Top. We make your move. Your summer beat. Evie Gijsels.

drukke agenda voor deze Henri Pfeiffer of Henri PFR Sola. Nou, want volgende week staat hij op de line-up van het voorprogramma van David Guetta On The Beach in Zeebrugge. Daar staat hij in de dag daarop, ook al op de Lokerse feesten. Drukke agenda dus voor onze landgenoot Henri PFR. Mooi, hè, mooi die zomer. Hij is toch nooit zo mooi geweest, heb ik de indruk. Vorige week is de vierde samenwerking gedropt tussen Alesso en One Republic. Dat is eigenlijk gebeurd op de vraag van de fans, want die hebben al 4 keer kei goede nummers gebracht. En het is weer gebeurd. Zometeen keren we terug naar het jaar 2012, want dan deden ze het ook. En het is echt een geweldig nummer. Eerst nog Martin Garrix.

is nog stil gejuichen, maar het mag hoor. Het is zondag de vierde keer gevraagd door de fans om samen te werken. En dat gebeurde vorige week. Alesso en One Republic met die geweldige stem van Ryan Tedder. We gingen terug naar 2012. Zeg, wat als je overslaapt als DJ-presentator? Dat is heel sneu, want dan is er niks te horen en dan ben jij de pineut. We zoeken een tegenprestatie voor Brian hier bij Top.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: VR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
5: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready.
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op Devocrush.

0: Rumors van Thomas Gray. Ja, misschien is het je ook ooit al overkomen dat je je overslapen hebt. Stop. Het is mij ook ooit één keer gebeurd. Ik ben één keer overslapen. Dat was, eigenlijk is dat op zich niet erg als je niks te doen hebt. Maar ik moest een fitnesscenter openen. Dat was een of ander bijjobje dat ik ooit deed. En ik had de avond ervoor een feestje gehad. Ik had nogal een beetje gedronken. En ik heb mij dus knal overslapen. Ik moest de fitness openen om 8 uur 's morgens. En ik ben er, ik ben wakker geworden om 10 uur. Helemaal zo mottig als een krab. En naar de baas gebeld. Maar die kon er eigenlijk absoluut nog wel mee lachen. Ja. Die begreep dat was allemaal geen probleem. Hier bij Top is het de vorige week ook gebeurd. Brian, die de ochtend doet van Top tussen 7 en 10, die werd wakker iets voor het uur dat hij normaal moest presenteren. Hij keek naar de wekker en ik denk dat dat heel pijnlijk moet geweest zijn. En om 7:50 gebeurde dan uiteindelijk dit.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
0: Sorry. Oh, maar het is echt pijnlijk. En heel mottig, denk ik, als je met je slaapkop in één keer vertrekt. Je vergeet dan ook van alles. Maar het is gebeurd en je kan de beelden checken op onze socials, op Instagram. Daar zie je Brian met die verdwaasde, mottige kop. Hoofd, moet ik eigenlijk zeggen. Binnenkomen. Het filmpje is al enorm veel bekeken en wij zoeken bij Top nu een tegenprestatie voor Brian. Dus als jij een idee hebt, dan mag je dat onder dat filmpje op Instagram van Top Radio, mag je dat gaan droppen. Heel benieuwd naar welk idee jij hebt voor Brian. En dan gaan we volgende week toch stilletjes

0: Dit is Top.
1: Meer muziek staat voor je klaar, maar eerst de top headlines van 11 uur. Lore Brijsink, goedemorgen.
2: Een goedemorgen. In Brecht, in de provincie Antwerpen, heeft het zwaar gebrand in een appartementsgebouw. Dat meldt de brandweer. Het vuur sloeg over naar de andere appartementen in het gebouw. Alle bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Er is wel veel schade. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk deze maand te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Campingfederatie. De impact van de branden op reizigers blijft beperkt. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in De Zondag. Gert Verhoeven.
3: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft er heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30 kilometer konden uitwijken.
2: De afgelopen weken werden in het zuidwesten wel tienduizenden campingtoeristen geëvacueerd, maar voor hen werd een oplossing gevonden. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Op verzoek van een aantal landen en Iran in afwachting van een akkoord. Dat schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zegt ook dat Israël zijn goedkeuring gaf. Iran en Israël hebben Trumps uitspraken nog niet bevestigd. Saudi-Arabië bevestigt wel dat de Saoedische kroonprins met Trump heeft gebeld om escalatie van het geweld te voorkomen. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
0: Dit is Top. Evie Gijsels.
1: Jij bent de baas op zondag en doet waar je zin in hebt. Ik zorg voor de goede muziek. Shivers, Ed Sheeran, die krijg je nu. Goedemorgen.

0: In april... In april veranderde hij van kapsel, Ed Sheeran. Het werd een broske, zoals wij zeggen. Gewoon kaalgeschoren kopje, maar er schiet niks meer van over. Zijn haar is gewoon terug lang, zoals we hem kennen. Ed Sheeran, Shivers, in de playlist bij Top. Daarnet hadden we het nog even over de tegenprestaties van Brian van de ochtend van Top. Die had zich vrijdag overslapen. Wij zoeken naar een tegenprestatie. Wordt absoluut vervolgd, maar er komen niet alleen opdrachten binnen op socials, op Instagram, maar ook hier in Top Radio BE-app. Rico die zegt, laat Brian maar eens 24 uur lang draaien, een soort van marathon. Heidi die zegt, als tegenprestatie voor Brian moet hij maar eens meedraaien met Jeroen en Koen vanaf september in de ochtend. En mogen de luisteraars eender welke vraag stellen. En Valerie die zegt, laat hem maar eens komen werken in zijn favoriete frituur in Schepdaal. Ja, dat is misschien ook wel een idee. Jouw suggestie is nog steeds welkom op Instagram of in de Topradio BE-app. Zometeen Faithless in de playlist. Die toeren nog steeds, staan in september in Namen. Uiteraard zonder ster aan de hemel Maxi Jazz. Die is er niet meer bij. Maar gelukkig blijft de muziek van Faithless bestaan. En zometeen staan ze in jouw playlist op zondag met een van de best gemaakte nummers ooit. Maar eerst nog dit.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Swedish House Mafia en Nicky Lee. Happiness is so sad.
1: We make you move.

insomnia, slapeloosheid. Meestal neem ik dan mijn gsm en begin ik te scrollen. En dan duurt dat zo lang tot ik dan uiteindelijk mijn ogen sluit. En dan valt mijn gsm uit de hand met het gevolg dat ik opnieuw wakker ben door de bonk van een gsm op de grond. Ja, zo is het altijd iets. Maar best gsm zo ver mogelijk wegleggen als je gaat slapen, zeker. Somebody in the Fisher remix, die komt eraan. Maar eerst nog Kamrat en Be Mine.

Met de originele stemmen van Gotye en Kimbra in 2011. En 13 jaar later kwam Fisher met de Tech House remix op de proppen van Somebody. Zometeen Robin Schulz, Better Times. Maar eerst even gas erop, hè, op zondag. Ook al doe je het wat langzamer. Dit is een geweldig nummer van KDB.

Gisteren heeft hij Café Del Mar helemaal plat gespeeld. Niet Café Del Mar, de original in Ibiza. Er zijn nog andere vestigingen. Hij stond in Café Del Mar Malta. En misschien is dat wel iets om op jouw bucketlist te zetten of de volgende vakantiebestemming. Als je dat last minute nog wil doen, Malta misschien iets voor jou. Het zou kunnen. Het is zondagochtend, 11:30. Het feit dat je misschien nog een beetje brak bent, dat kan. Het kan ook liggen aan het feestje dat je gisteravond hebt gehad. Of misschien werd het iets te laat. Dan moet het systeempje nog opstarten. En ik stel voor dat we dat doen. We beginnen met de stem. Dat is het belangrijkste, dat iedereen jou verstaat. Ook, die klinkt waarschijnlijk ook een pak zwaarder. Vroeger was dat trouwens nog erger als er overal gerookt mocht worden. Maar bon, we gaan onze stem opwarmen. En Dermot Kennedy gaat je daarbij helpen. Gewoon de man

0: systeem helemaal opgestart dankzij Dermot Kennedy. Ja, we zijn 3 minuten verder en je bent al wat wakkerder. Dat is geweldig. Er zijn 2 problemen op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E17 richting Antwerpen. Daar moet je 17 minuten extra tellen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En ook nog problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergeten.

Het op Good Girl van Clooney en Prosper. Maar dat is zo'n nummer waar radio-dj's soms een beetje gek van worden, want dat stopt dan ineens. En dan denk je, oei, de muziek valt uit, maar toch gaat de muziek verder. En dat doen wij hier 24/7.

0: mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Kansen krijgen op je werk.
2: Check.
1: Interesse in machines.
2: Check.
1: Goede werksfeer.
3: Yes.
1: De Witte van de Kaveien. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Allee, de buren zijn ook wakker. Zo moet het, hè. Ja, het mag wel, hè. 11:15 stilaan mogen de plaffeturkjes naar boven. De oogjes mogen open. En de oren nog meer, want we moeten een beetje vooruitblikken. Het festivalseizoen is volop bezig vandaag. Campo Solar in Damme. De Lokerse feesten die zijn ook helemaal op gang getrokken. En Esperanza is ook vandaag een festival waar je terecht kan voor wereldmuziek. Maar ik blik toch al heel graag met jou vooruit naar het einde van de maand augustus. Dan is er Land of Love, met natuurlijk de Love Stage. Die is er sowieso. Maar je wandelt niet zomaar van podium naar podium. Je reist doorheen vier elementen. De stages hebben allemaal een originele naam. Als je Land of Love nog niet kent, dan overloop ik ze even voor jou. Je hebt de Air Stage. Daar staat onder andere dit jaar Yves de Ruiter. Je hebt ook de Water Stage. Je hebt de Fire Stage. En je hebt ook nog de Earth Stage. En daar kan je DJ Licious vinden op Land of Love. Dat gaat allemaal door in Torhout, 29 augustus. Zet dat zeker in je agenda. Ga ik het ook even online checken. En die DJ Licious die daar staat op Land of Love, eind augustus, die krijg je nu met Magic With You.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

Ja, maak het maar mee dat de magic weg is. DJ Licious, die dus op Land of Love staat eind augustus in Torhout. Gaat vooral checken online. Je vindt wel waar je, of je weet wel waar je moet zijn. Gisteren en eergisteren, vrijdag en zaterdag, dan draaien wij hier bij Top de Top Hit 40. Dat zijn de meest gedraaide nummers hier op de radio. En er is ja, deze week iets gebeurd. Another and 54 Ultra, niet meer bovenaan de lijst. Maar de nummer 1 positie is overgenomen door deze man.

met de meeuwengeluiden erbij. Zo zit je helemaal aan het zeetje. Beach. Voilà. Straks checken we trouwens hoe druk het aan het zeetje is. Dat kom je te weten na 12 uur. Ik heb zo meteen nog Gabri Ponte en Born to Love You. Maar eerst nog Sexy Bitch van David Guetta. En

0: 12 uur hoog tijd voor onze top headlines. 12 uur, Lore Brijsink, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Ceuta vreest de politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis daar. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog heel wat slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De EU-landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
2: Er is dat bekende migratiepact, dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
1: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Annelien van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte al voor het vierde jaar op rij. En ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de kerncentrale te koelen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Aanleiding is alle heisa rond de omstreden plannen van Infantino. Die wilde aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is nu het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: 4 minuten over 12 en op 2 plaatsen verlies je 5 minuten of meer. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 8 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook problemen op de E40 richting kust. Daar moet je 6 minuten bijtellen tussen Merelbeke en de N60 in Gent. Sta je toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dit is top! Evi Gijsels.
0: Zelfs de crème van je chocoladekoek die gaat zo meteen bewegen dankzij de muziek van Top. We starten met Jonas Blue en Edge of Desire. Top.

2 augustus vandaag. En de man die dit nummer heeft gemaakt, Jonas Blue, Edge of Desire, die is vandaag jarig. Ja, die wordt 37. Mooie leeftijd, maar de bomma van familie, die heeft ook een mooie leeftijd gehaald vandaag. Annie Gerard of de bomma, die wordt vandaag 100 jaar. En ik zou zo graag voor die leeftijd tekenen. Als je gezondheid meeziet natuurlijk. Zotjes, zotjes, zotjes. 100 jaar geboren in 1926. Wat een vrouw. Gelukkige verjaardag. Zowel aan Jonas Blue als aan Annie Gerard. En als je zelf jarig bent of je kent iemand, doe ze zeker een gelukkige verjaardag van het hele team van Top. Zometeen twee vrienden die in de 80's een nummer maakten en Kygo die nam het onder handen. Ja, hij kreeg de toestemming na een jaar. En dan is het uiteindelijk gelukt om een remix te maken. Eerst nog deze van Sigma en Nobody to Love.

0: Paul McCartney en Michael Jackson waren hele goede vrienden in de 80s. Kygo gebruikte de originele opnames en hij moest een jaar wachten op een echte goedkeuring van het management van McCartney en de nalatenschap van Michael Jackson. CCC.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, CCC, zeg het eens een keertje. Dat checken we voor jou in het weekend of het druk is aan de kust, het zeetje. Het wordt niet alleen vandaag een hete dag, maar morgen ook. Dus ik stel voor, als het kan, dat je nu even een appje stuurt of een mail, dat is misschien iets professioneler, naar je baas. En je neemt morgen gewoon een snipperdag. En dan kan je nu naar de kust vertrekken, naar het zeetje, want het is voorlopig nog savat daar. Eén plek waar het veel beter is dan in het binnenland, dat is aan de kust. Een heerlijk briesje en er is gewoon bij ons plek voor iedereen. Ik heb het net even gecheckt via de druktebarometer aan de kust en het is op sommige plaatsen wel heel druk, dus als je de rust opzoekt, dan moet je blijven luisteren, want ik zeg zo meteen waar het heel rustig is. Middelkerken, daar is het op dit moment zeer druk. Er zou ook een rommelmarkt aan de gang zijn en ook in Blankenbergen, daar kleurt de kaart rood. Paravangfeesten zijn daar ook nog bezig. En natuurlijk in Blankenbergen is er een station. Dat zorgt sowieso al voor wat meer drukte. Knokke, De Haan, Oostende, Westende en De Pannen, die kleuren ook een beetje donkerder. Het is er druk, maar ook nog oké. En als je echt de rust wil opzoeken, dan moet je naar Nieuwpoort of Vossenslag in De Haan. Daar is het ook wat rustiger. De treinen die zijn ook oké, voldoende zitplaatsen. En op de E40 richting kust is het voorlopig ook rustig. Alleen enkel tussen Merelbeke en Gent, de N60. Daar moet je 6 minuten extra tellen. Dus voilà, zend de mail naar je baas en ga naar het zeetje. Ja, goed idee hoor. Het is daar heerlijk genieten. En anders blijf je gewoon gezellig thuis, maar altijd met en bij top.

0: Ja, weet je wat ik vooral hoop? Dat jij je goed voelt op deze zondag. Wat een heerlijk nummer van Sonic, 26 jaar oud. It feels so good.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Ja, de zomervakantie is ondertussen in de helft. Daar ben je van op de hoogte, zeker als je naar de kalender kijkt. Maar het wordt de komende weken ook weer heel zonnig en warm. Dat zie je ook in de weerapp op je smartphone. Het is dan misschien wel het ideale moment voor een verfrissend aperopakket. En daar hebben wij bij Top, ja, een mooi aanbod in. Je kan hier elke avond eentje winnen tussen 5 en 6 in de werkweek. Als je tenminste kan raden welke summer beat wij onder handen hebben genomen. Allee, wij... Het is Sean Paul, die Saint Paul moet ik eigenlijk zeggen. Niet te verwarren met de echte Sean Paul natuurlijk. Die een bepaalde hit onder handen neemt, die hem nog zomerser maakt dan hij al is. En de bedoeling is dan dat je dat nummer moet raden, zoals dit nummer bijvoorbeeld.

Ja, moeilijk was dit niet echt. Het woord komt er zelfs in voor. Saint Paul. Niet de echte Sean Paul, die heeft Despacito van Daddy Yankee onder handen genomen. En dat kan dus een Aperol-pakket opleveren. Ik ga hem gewoon opnieuw voor jou draaien. De echte Luis Fonsi en Despacito. Dit is top.

en Daddy Yankee Despacito uit 2017, aangepakt door Shane Paul bij Wouter. Elke werkdag tussen 5 en 6 kan je daar een Apero pakket winnen. Hij pakte dus het nummer aan Despacito op 46 in de Summerbeat 1000, dus echt wel een zomerhit die nog zonniger gemaakt kon worden. En vanaf morgen spelen we dus opnieuw en maak je daarvoor klaar. Ja, het is echt niet moeilijk. Je hebt daar net het fragmentje gehoord. Dus gewoon sturen. En daarvoor heb je de Topradio BE-app nodig. En die kan je dan weer helemaal gratis en voor niks gaan downloaden. Giving you Raffini.

Ja, dit is lekker op tempo. Raffi en Given You, weet je wat ik jou kan geven? Dat is een overzicht van de files op dit moment. De plekken waar je meer dan 5 minuten verliest, dat is op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 7 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem-Hainaulaan. En ook problemen op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten daar tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. En als je dan toch nog ergens anders klaar of stilstaat, klaarstaan, dat ga je niet doen, stilstaat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

voor alle pappies. Ja, en die zijn er zeker en vast. Topic en Becky G. Sorry, papi. Ja, zeg je. Bad Girl Riri, ofwel Rihanna, die is een paar weken geleden nog op het podium verschenen met Jay-Z. Dat was heel lang geleden, meer dan 3 jaar. En fans die zitten maar te wachten op nieuwe muziek van de zangeres. Maar het gaat voorlopig niet komen. Nee, ze heeft te veel bijprojectjes. Ze doet vele andere dingen en die muziek die laat maar op zich wachten. En ik denk dat dat zo gaat blijven. Ja, we gaan het moeten doen met de muziek uit het verleden. Zoals dit nummer bijvoorbeeld van Bad Girl Riri uit 2009. Dit is Rude Boy.

Get out of my head. Ja, de kans dat dat niet meer lukt, dat komt gewoon door het melodietje natuurlijk. Ik zou zeggen, maak de buik bloot, laat de heupen een beetje shaken, want zometeen ja, kruip je in de huid van een bellydance.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: VR. Zeg, Sjokke. Zit jij nu al terug met je camionet? Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Your summer beat.
7: Top.
6: We make you move.
8: Disco. X.

haar leven, Jay-Z. En dat zie je op haar Instagram-account. Ze heeft 300 miljoen volgers en Beyoncé zelf volgt maar één man. En dat is natuurlijk Jay-Z. Nog altijd mooie liefde tussen die twee. Crazy in Love. Zometeen de Loud Luxury remix van The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Maar eerst alle gedachten loslaten. Dat doen we met Propzy & Clooney en Free Your Mind.

Het originele nummer van Taylor Swift is al geweldig, maar de Loud Luxury remix is nog beter, vind ik. The Fate of Ophelia hier op zondag met straks Jens de Wilde. Tussen 1 en 4 daarna de Global Dance Chart met Koen. En we gaan ook nog shuffelen straks met de Summer Beat 1000. En ik heb er nog eentje, Chase and Status and Time. Heel veel plezier nog.

0: Dit is Top!
1: Een upgrade van je zondagnamiddag, daar ga ik zo meteen voor zorgen met Dinoro. En Lore heeft het op headlines van 1 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er zijn nu al 72 doden geteld nadat de afgelopen dagen tienduizenden migranten Ceuta probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend naartoe te gaan om dan zo tot in Europa te geraken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
3: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
2: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden, dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen. Maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en hij draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
4: Het is in papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus ja, onze bedoeling is om die leiderstrui te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
2: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: Dit is Top! Jens de Wilde.
1: Volledig opgeladen terug uit vakantie en dan meteen zo'n zomerse werk zondag cadeau krijgen om er weer in te vliegen. Daar zeg ik geen nee tegen.

0: In My Mind van Dinoro en Gigi D'Agostino.
1: Dit is top.
0: Heel fijn dat je naar de top luistert. 100% Summer Beats. Dat is nog een leuk extraatje dat je er vandaag op deze zonnige zondag gewoon bij krijgt. Nu, voor mij zit de vakantie er grotendeels op. Al moet ik eerlijk zeggen, de voorbije week heb ik ook niet helemaal stilgezeten. Ik ben begonnen aan het opknappen van mijn terras. En ik heb toch een beetje onderschat hoeveel werk daarin kruipt. Je moet over alles nadenken. De inrichting, de vloer, de verlichting, het comfort, noem maar op. En ook het plafond mocht een nieuw kleurtje krijgen. Dus dat is exact waar ik de afgelopen dagen mee bezig ben geweest. Zo verschillende lagen verf boven mijn hoofd. En ik kan je zeggen, mijn nek voelt dat ondertussen wel. De hele tijd naar boven kijken, dat is blijkbaar ook een workout. Een massage zou dus meer dan welkom zijn. Eigenlijk kom ik dus vandaag gewoon naar de topstudio om wat uit te rusten. Daar komt het bijna op neer. Dus geen schilderwerken voor mij vandaag, maar misschien zit jij niet stil vandaag. Misschien ben je bezig met de voorbereidingen voor de barbecue, of ben je keihard aan het verbouwen of opknappen, of misschien geniet je gewoon echt van een lazy Sunday met een drank erbij. Laat gerust weten hoe jouw zondagnamiddag eruit ziet via de Topradio B-app. Ik ben alleszins blij om terug te zijn. Ja, en vooral dan om heel toffe muziek te draaien, zoals deze Repeat It.

Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Ik zie dat er toch heel wat luisteraars niet aan het genieten zijn van een lazy Sunday of toch een combinatie van deze voormiddag bijvoorbeeld gewerkt en nu toch vrij zijn deze namiddag. Gelukkig maar. Wesley laat bijvoorbeeld weten in onze topradio BM dat hij volop bezig is met de voorbereidingen voor een motivatiegesprek bij de VTAB. Komende woensdag gaat hij dat doen. Deelnemen aan een bacheloropleiding voor bedrijfsmanagement, financiën en verzekeringen. Nu moet ik eerlijk toegeven, Wesley, het klinkt nu niet echt heel sexy om te doen, maar ik denk dat je dat gewoon fantastisch zal doen, sowieso. Dus heel veel succes met die voorbereidingen. Ik zal ondertussen voor wat fijne muziek zorgen en misschien ook niet te luid zijn, een beetje fluisteren, zoals Joe Corey. I can hear.

Boom Boom met Bam Bam van Jugal. Kan je eens iets vertellen over Frankie Rizzardo? Want dat is iemand die eigenlijk voortdurend pendelt tussen Nederland en Ibiza. Je moet zijn agenda maar eens checken. Maar om hem bij ons in België aan het werk te zien, krijg je niet elke week de kans. Aan het begin van de festivalzomer stond hij op Extrema Outdoor. En hij heeft ook de eer om onze Belgische festivalzomer mee af te sluiten. Want in het tweede weekend van september staat hij op Voodoo Village. Dit is Chinchuku.

0: Breaking Me op de zondagmiddag van Top van Topic. Eén vertraging van bijna 10 minuten op dit moment op de E19 tussen Meer en de grens van Nederland. Opletten daar, maar voor de rest zijn er allemaal kleine vertragingen en gaat het rustig op de weg.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ching ching.
8: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Ik vind dat dus echt leuk om te doen, hè. 'S Nachts een zonnebril aandoen, alleen op een feestje of zo, hè. Dat geeft nog een extra dimensie, dat moet je echt eens doen. Het is een aanrader. Send Glasses at Night van Tyga. Nu, over een dikke week, op 12 augustus, zullen we veel zonnebrillen zien, maar wel van die speciale zonnebrilletjes, eclipsbrillen, want we krijgen hier een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan zal dan rond 7:15 s'avonds de zon eventjes voor goed 90% bedekken, best wel veel. En om met je blote ogen naar de zon te kijken, ben je dus best goed voorbereid en beschermd. Daarom vliegen de eclipsbrillen bij de Volkssterrenwacht de deur uit. Ja, het is niet lang niet meer ook, hè. Het is om 1,5 week nog ongeveer. Ik heb er ook al over nagedacht om ze te bestellen, maar uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. Ik weet nog niet goed waarom. Er is blijkbaar veel vraag naar. Je zou ze wel nog kunnen kopen. Een reden om het wel te doen, ja, de volgende grote zonsverduistering zou pas in 2090 zijn. Dus ja, wat moet ik dan doen? Toch maar beter kopen? Ik weet niet of jij ze al gekocht hebt. Laat het gerust weten in de Topradio B-app. Dit is Marshmallow. Passen.

0: openbare plaatsen zie je hem alleen maar natuurlijk met dat vissershoedje. Dat is echt een trademark, hè. Fisher was dat en Stay. Zometeen heb ik nog eens voor jou een budgettip dat deze week te horen was van Kelly in de ochtend van Top. Loco Loco komt er ook aan van Gordo en Renier Zonneveld. Top,
1: we make you move. Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Beleef bij Top. Top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Ah, de zomer, zalig natuurlijk. Maar eerlijk, het is ook een periode waarin je portefeuille serieus op de proef wordt gesteld. Vakantie, uitstapjes, de kinderen bezighouden en voor je het weet staat september alweer voor de deur. Nu, gelukkig krijgen we bij Top wel hulp van Kelly, beter bekend als Kelly and the Chaos op Instagram en TikTok. Zij deelt de hele zomer slimme budgettips waarmee je zonder al te veel uit te geven toch van je zomer kunt genieten. Ik heb ondertussen al geleerd dat je gerust eens kinderen kunt ruilen met andere ouders voor een speeldag en dat een beetje pretfood soms wonderen doet. En deze week gaf Kelly alweer een nieuwe gouden tip.
1: We zitten er allemaal op te wachten. Het is bijna het nieuwe loon. En
0: klopt.
1: Hoe dat wij dat thuis aanpakken, is wij delen ons geld in potjes. Dus dat wil zeggen digitale potjes. Elk geld heeft een functie en wij voorzien altijd een funpot. Dus dat wil zeggen, een bepaald bedrag is gewoon echt voor de fun. En je mag u dan ook iets toezeggen natuurlijk. Hè.
0: Dat is altijd goed, hè, iets toezeggen. En alle budgettips van Kelly kan je trouwens opnieuw herbeluisteren in de Topradio B-app of via topradio.be. En komende donderdag is er opnieuw met een verse tip. Zoals altijd tussen 8 en 9 in de ochtend van Top. Dus geen paniek, je komt de zomer wel door.

blijft zo goed uit deze The Days van Notion. Zeg, ik kan jouw zondag straks misschien nog unieker, nog plezanter maken. Want nog voor 4 uur geef ik tickets weg voor Barabeats op 5 september in Oudburg. En het is met VIP-behandeling, dus het is echt de moeite. Gewoon blijven luisteren en straks meespelen. Zometeen draai ik DNA Loving You. Eerst nog deze Jonas Blue en JP Cooper. You will love-

Billy Gillies, ik zie dat het bijna 2 uur is geworden, dus we zitten aan het einde van het uur. Eigenlijk een piekmoment, hè? Daar kunnen we alleen maar onze heupen voor gebruiken. Met deze nieuwe van Another. Dit is Silver Lines.

0: Dit is Stop!
1: Zometeen mag Lost Frequencies een nieuw uur openen. Eerst heeft Lore het over een waterlek. Het is 2 uur, Top Headlines. Goedemiddag, Lore.
2: Een goedemiddag. In Antwerpen is de Kennedy-fietserstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
3: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
2: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde wel nog altijd oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En het KMI kondigt code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. Zonnig deze namiddag, bij maxima tot 32 graden. Morgen dus nog wat warmer, tot 36 graden en code oranje. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond de 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
1: Op dit moment is er 1 vertraging van 10 minuten of langer. En dat is op de E19, want daar is een ongeval gebeurd. En is het file rijden tussen Loenhout en Meer. 18 minuten komen erbij. Maar sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 10 minuten.
0: Dit is Stop. Jens de Wilde.
1: Een Aperol in je linkerhand en de volumeknop van de radio in je rechterhand. Meer heb je niet nodig om deze hete zondagnamiddag door te komen.
0: Top.
1: Samen met Top natuurlijk.

Hij mocht Tomorrowland al afsluiten en over exact een week mag hij opnieuw een groot festival afsluiten. De laatste dag van de Lokerse feesten. Dat doet Lost Frequencies trouwens niet alleen, want ook zijn goede maat Netsky staat die avond op de line-up. Zometeen een van de meest zomerse songs die ik ken. Zo'n nummer dat eigenlijk pas 100% tot zijn recht komt op een luchtmatras op amper 2 meter van een zwembad. Hij stond natuurlijk ook in de Summer Beat 1000. Ik heb het over Zuki van Yves Larocque, maar eerst een topclassic van de Superman Lovers. Dit is Starlight.

zie op dit moment heel wat luisteraars voor mij, denkbeeldig, die op een strandstoel zitten en ondertussen wat aan het chillen met deze muziek en wat aan het scrollen op TikTok misschien ook. Nu, TikTok komt met een nieuwe manier om nog meer tijd te verliezen. Althans, dat gevaar zit erin. Ze testen in de VS op dit moment een nieuwe app, Lime Shorts. Het idee erachter is microdrama's, dus korte series waarbij elke aflevering maar 1 tot 5 minuten duurt. Perfect dus eigenlijk voor ik kijk nog één filmpje en een half uur later zit je gewoon nog altijd te kijken. Nu, de verhaallijnen zijn ook helemaal gemaakt om je verslaafd te houden. Er zit romantiek in, comedy, mysterie en met titels die klinken alsof of ze rechtstreeks uit een soap komen. Zoals bijvoorbeeld Knocked Up My Ex-Billionaire Uncle of Falling For My Callboy CEO. Ik verzin het niet, dat zijn de echte namen van die microdrama's. De eerste afleveringen zijn gratis, maar daarna moet je wel betalen om verder te kijken. Wat had je anders gedacht natuurlijk? Maar blijkbaar werkt het wel, want de markt voor die korte dramaseries groeit razendsnel. Ik heb gezien dat Play er trouwens ook mee begonnen is. Een paar weken terug, die hebben ook al heel wat van die microdrama's gelost. En het zou wel werken. Dus wie weet, binnenkort zitten we niet meer alleen uren te scrollen op TikTok, maar ook uren naar miniseries te kijken.

0: Sonny Fodera en TOD Think About Us was dat. Tot vorig jaar had je waarschijnlijk nog nooit van Melif gehoord. En misschien nu eigenlijk nog altijd niet. Dat zou goed kunnen, want hij stond een beetje in het schaduw van Jonas Blue. Maar als ik je dit laat horen, volgt er zo meteen gegarandeerd een aha. Is hij gekomen? Aha, ik hoop het. Edge of Desire van Jonas Blue en Melif. Een nummer dat eigenlijk al een jaar uit is. We draaien hier op top, dus ook al een hele tijd. Maar dankzij de festivalzomer van 2026 is het nu pas echt uitgegroeid tot een mega-hit. Best opvallend, want ik was er eigenlijk vanaf de eerste luisterbeurt al van overtuigd. Maar sommige nummers hebben gewoon wat tijd nodig. Intussen staat de Edge of Desire zelfs in de top 3 van de Top Hit 40. Echt waar. Top. Logisch dus dat Melif intussen niet heeft stilgezeten. Hij heeft de opvolger klaar. En geloof me, die ligt helemaal in dezelfde lijn. Ik vind hem zo goed. Grote kans dat dit een heerlijke nazomerhit wordt. Deze keer geen Jonas Blue, maar wel een samenwerking met de Turks-Italiaanse DJ Carlita. En toevallig stonden ze de voorbije weken allebei ook op Tomorrowland. Ze kennen elkaar ondertussen heel goed. Dus ja, ben je er klaar voor? Voor die 100% summer vibe? Dit is Solarskin van Melif en Carlita.
1: Dit zijn...

0: meest opkomende DJ's van het moment. Hij wordt overal geboekt en terecht, hè. Silva Bumpa was het. On Tonight. Heerlijke garage is dat dan ook, hè. Twee vertragingen op dit moment van 10 minuten of langer. Op de E19 is nog altijd traag rijden door dat ongeval daar. Vertraging tussen Loenhout en Meer. 30 minuten komen daarbij. En ook wat vertraging op de ring van Antwerpen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 10 minuten bij rekenen. Sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 10 minuten.
1: Dit is Top. Your summer beat. Jens de Wilde,

Je kan er niet omheen. Magnetic van de Bauza is overal. Op repeat op TikTok, in clubs en in zowat elke zomerplaylist die je tegenkomt. Het Noorse trio heeft een eigen sound ontwikkeld. Scandi House, perfecte mix van Scandinavische melodieën, elektronische muziek en live instrumenten. En binnenkort brengen ze die vibe ook naar Brussel, want de Bauza komt naar de AB op vrijdag 30 oktober. De laatste tickets zijn nog te koop, heb ik gezien, dus wacht niet te lang. Het is bijna uitverkocht. De Bauza is klaar om ook live helemaal door te breken, denk ik. Dit is Prayer in Sea.

We zijn nog altijd aan het bekomen van zijn DJ-sets op Tomorrowland. Wat was dat heerlijk om hem eindelijk eens bezig te kunnen zien. Calvin Harris hier samen met Rag & Bone Man Giant. En gisteren was hij alweer in Schotland voor 50.000 mensen aan het draaien. Kijk, dat is het leven van Calvin Harris. Zometeen Justy en Sam Harper met Just A Little.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: We are. Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder aan een afpomp?
5: Ga zo wakker, ja.
6: Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
7: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check B.

0: performance.be.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH. Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op

0: Als je vrijdag om 7 uur naar de ochtend van Top luisterde, dan heb je waarschijnlijk gedacht, hier klopt iets niet. Geen Brian, geen Goeiemorgen, geen flauwe mop, alleen muziek. Wat bleek, onze vakantieochtendman had zich gewoon overslapen. Ja, net voor 7 uur schoot hij wakker, besefte hij dat hij eigenlijk al in de studio had moeten zitten en is hij zonder nadenken de auto ingesprongen richting Top. Ondertussen begonnen natuurlijk de eerste berichtjes van ongeruste luisteraars al binnen te lopen in de app. Waar is Brian? Is alles oké? Wel, gelukkig kwam er iets voor 8 uur eindelijk verlossend nieuws.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
0: Ja, we hebben trouwens ook beelden van Brian's iets te spannende ochtend op onze Instagram en Facebook gezet. Zeker eens gaan kijken. En nu zijn we benieuwd, hoe kan Brian dit volgens jou goedmaken? Moet hij trakteren, een challenge doen, een week lang koffie halen voor iedereen op de werkvloer? Laat gerust je beste of je gemeenste suggestie achter in de app of op onze socials. We zijn zeer welkom.

Ja, je krijgt niet zo vaak de kans om Maupi aan het werk te zien in ons eigen landje, maar deze zomer lukt het gewoon 2 keer, dat is echt uitzonderlijk. Hij stond eerder deze zomer al op Doer en binnen een paar weken staat hij ook op Weekend Dance. Trouwens samen met Another bijvoorbeeld, jawel, die van Talk To You. En die ga ik straks ook nog eens draaien, meteen na de top-headlines van 3 uur. Maar nu eerst de beurt aan Manuals en Brian V. Huh?

Funkadelic bij Top en Rockin. Ik was er zelf spijtig genoeg niet bij, maar ik heb wel de beelden gezien van Tiësto aan het Atomium. Hoe cool zag dat eruit? En Tiësto zelf liet achteraf ook weten hoe speciaal en fantastisch hij het vond. Dus kijk, hij kan toch ook nog onder de indruk zijn, hoor, van speciale locaties. Let's get down.

0: Dit is Top!
1: Wat is de link tussen Pepsi en douchegel? Ik vertel het zo meteen na de Top Headlines. En daarvoor praat Lore je bij. Het is 3 uur.
2: Goedemiddag. In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
3: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
2: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten en ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. En in Blankenberge heeft een toerist zich vastgereden op de trappen naar de zeedijk. Een Nederlander van 74 volgde er naar eigen zeggen blindelings zijn GPS toen het misliep. Mogelijk was de man verstrooid. De wagen zal nu worden getakeld, raakte niemand gewond. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
1: Op de ring van Antwerpen tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel moet je 10 minuten bijrekenen, maar dat is de enige plaats waar je op dit moment 10 minuten verliest. Voor de rest kleine vertragingen van minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Jens de Wilde.
1: Met tickets voor Barra Beach dit uur. Kijk eens in je agenda of je vrij bent op 5 september. En speel straks mee voor een volledige VIP-behandeling. Top.

0: Ik had het je beloofd, de link tussen Pepsi en douchegel. Een link die je niet snel kan kunnen maken, denk ik. Dat begrijp ik heel goed. Want waar Pepsi natuurlijk heel goed in is, is in nieuwe smaken te bedenken. Voor hun cola natuurlijk. Je hebt al zoveel verschillende smaken gehad. Maar ze hebben gedacht, waarom zouden we alleen in een glas willen zitten met Pepsi? Want Pepsi komt nu met een eigen douchegel. Ja, echt. Samen met een cosmetica-merk hebben ze een volledige beauty-collectie gelanceerd. Je kan dus binnenkort douchen met een bruine douchegel die naar wilde kersen ruikt. Er is ook een body scrub die eruit ziet als een slushy. Een oogschaduwpalet in de kleuren van een Pepsi blikje. En zelfs lipgloss met kersengeur. Ja, het heeft 5 jaar geduurd om alles te ontwikkelen. Dus ze nemen het echt wel daar heel serieus bij Pepsi. Nu, ik vraag me alleen af, als je zo na het douchen met die douchegel naar Pepsi ruikt, dan heb je toch waarschijnlijk heel de dag dorst of zo. Kan toch niet anders, ja. Heel bijzonder dus wel. Maar ik ben vooral benieuwd, welk merk zou volgens jou als volgende met een douchegel mogen komen? Red Bull bijvoorbeeld? Of Nutella? Ik weet niet. Of misschien Mora? Dat je ruikt naar bitterballen. Het zou zomaar kunnen. Laat maar eens weten via de Topradio BE-app. Welk merk mag volgens jou de volgende zijn die met douchegel komt? En het mag uiteraard ook iets heel bijzonders zijn.
1: Dit is Top.
0: En ik zal ondertussen Purple Disco Machine draaien. Something on my mind.

Disclosure en Sam Smith met Ledge. Welk merk moet met een douchegel komen? Dat was mijn vraag voor jou. Ja, want het is dus Pepsi dat nu net gedaan heeft. Zij komen met een douchegel op de markt die naar wilde kersen ruikt en nog heel wat andere dingen. Ze hebben samengewerkt met een cosmetica-merk. Ze zijn er 5 jaar aan bezig geweest en nu komt het op de markt. En ik was wel eens benieuwd naar wat jij graag zou hebben. Welk merk dat er op de markt moet komen met een douchegel? Kevin die stuurt een Magnum-ijsje als douchegel. Dan wil ik eigenlijk nooit meer uit mijn badkamer waarschijnlijk. Ja, snap ik wel. Magnum, inderdaad. Sophie die zegt voor mij, nee, bedankt. Ik wil eigenlijk proper ruiken en niet eetbaar. Ja, snap ik wel. En Jens uit Hasselt zegt dan weer een Axe met de geur van een frituur. Dan heb je na de voetbaltraining meteen honger. Ja, en Andy zegt dan weer Haribo. Goeie keuze, snoepjesgeur. Gaat nog wel, denk ik. En Niels die zegt een koffiedouchegel. Dan heb ik misschien geen espresso meer nodig. Ja, zou misschien inderdaad ook wel nog een idee zijn. Ik zag ook Lotus binnenkomen. Of Bram die stuurt ook een barbecue douchegel. Dan lijkt het alsof je echt altijd van een tuinfeest komt. Ja, zo van die barbecue kruiden of zo. Ik snap het wel. Misschien kan je dat vandaag gewoon eens uittesten. Hè. Ga eens voor de barbecue staan. Gooi er wat van die barbecue stoefkruiden op en dan weet je meteen hoe het dan zal ruiken. Smakelijk.

Elton John en Dua Lipa met Cold Heart in de Clapton remix. En terwijl wij hier op top vooral genieten van haar muziek, is Dua Lipa zelf momenteel volop bezig met een heel bijzonder project, namelijk haar eigen festival. Dit weekend vindt in Kosovo namelijk de 7e editie plaats van het Sunny Hill Festival. Dat is een festival dat ze samen met haar vader organiseert. Ze liet al weten dat ze super trots is op haar familie en het hele team dat dit opnieuw mogelijk maakt. Het vindt trouwens plaats in Pristina, dat is de hoofdstad van Kosovo, en heeft dit jaar opnieuw een stevige line-up met onder andere Katy Perry, jawel, Louis Capaldi en Martin Garrix. Ja, hallo. En het is niet zomaar een feestje. Met Sunny Hill wordt ook geld ingezameld voor de Sunny Hill Foundation, die zich inzet voor cultuur en maatschappelijke projecten. Misschien komt deze man volgend jaar wel eens langs. Armin van Buuren.

0: Let's Go and Rise. Op de weg is het vrij rustig, hier en daar een paar vertragingen. Eentje ook van 10 minuten of langer, dat is in Brussel, tussen de Louise-tunnel Zuid liever en de Anderlechtse Poort. Daar moet je 14 minuten bij rekenen. Maar sta je op een andere plek in de file, dan duurt het gelukkig niet langer dan 10 minuten. Zometeen Bibi Rexha.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Top. We make you move.

Bibi Rexha en David Guetta met Sad Girls. Vorige week schreef David Guetta trouwens nog een klein stukje dancegeschiedenis. Op Ibiza deed hij namelijk zijn allereerste back-to-back set ooit met niemand minder dan Carl Cox. Ja, straf eigenlijk dat die twee nog nooit eerder samen een set hebben gedaan. Maar voor ons is het vooral aftellen naar volgende week zaterdag, want dan komt David Guetta naar Zeebrugge met zijn Monolith Tour. Dat wordt dus sowieso een zotte avond, zoals alleen monsieur Guetta dat kan. Nu ondertussen nam hij ook nog even de tijd om stil te staan bij het overlijden van de Franse DJ Kavinsky. David Guetta noemt hem een icoon van de Franse elektronische muziek en bedankt hem voor zijn unieke sound en de muziek die nog lang zal blijven inspireren. Zeg, over een drietal minuutjes kan je meespelen, hè, voor die tickets voor Barabeats op 5 september. Ik vertel je zo meteen hoe je kan winnen na deze heerlijke remake van Groove Jet.

0: We zitten midden in de festivalzomer. Het is 2 augustus vandaag. En er staan nog heel wat mooie momenten op de planning. Op zaterdag 5 september kan je de zomer in stijl afsluiten op Barabeats in Oudenburg. Een festival met een stevige line-up, want onder andere Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Amani, Di Maro en nog veel meer staan er op het programma. En je kan natuurlijk nu al je tickets bestellen, maar ik stuur je misschien nog liever gratis richting Barabeats, samen met 3 vrienden, want je maakt kans op een volledige Barabeats VIP-bundel, VIP, met 4 inkomtickets, lekkere drankjes ter waarde van €50 en daarbovenop ook nog een fles Grey Goose vodka, aangeboden door Bacardi Martini. Klinkt allemaal heel goed, hè? Ik weet het. Maar eerst moet je even goed luisteren. Een zekere Nina staat dus ook op de line-up en vertelde ons hoe ze haar DJ-sets voorbereidt.
1: Mijn mappen en mijn muziek is heel gestructureerd. Dus alles is gesorteerd per genre, per BPM, per energielevel. Maar op het moment zelf weet ik niet wat ik ga doen. Ik weet niet uit welke map ik ga spelen, maar omdat mijn USB-stick zo gestructureerd is, kom ik er wel altijd uit.
0: Welke Nina hoorde je net vertellen over haar manier van werken tijdens een DJ-set? Stuur je antwoord nu door via de Top Radio B-app. En wie weet sta jij binnenkort op Barabeats met 3 vrienden.
2: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Kansen krijgen op je werk.
2: Check.
1: Interesse in machines.
2: Check.
1: Goede werksfeer.
2: Yes.
1: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

0: Heerlijke zomerstunes van Henri Pijver. Sola was dat. Top. Ja, jullie hebben massaal meegespeeld voor die Barabeats VIP-bundel. En we gaan nu iemand heel gelukkig maken. Even herhalen wat er op het spel staat. 4 tickets voor Barabeats in Oudenburg. Een dranktegoed van €50. En een fles Grey Goose vodka aangeboden door Bacardi Martini liever. Brecht, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De vraag was, welke Nina hoorde je vertellen hoe ze haar DJ-set voorbereidt?
1: Dat was Nina Black.
0: Nina Black is helemaal juist, ja.
1: Ja!
0: Voilà. Die Barabeats VIP-bundel is voor jou, proficiat.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ik hoop dat jij 3 vrienden gaat vinden.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat gaan we wel vinden.
0: Ze gaan er misschien nog om vechten, wie weet. Hè?
1: Ja, dat zou goed kunnen.
0: Ja. Veel plezier op 5 september op Barabeats. En nog een heel fijne zondag, Brecht.

Joel Corry en Nathan Dow waren dat. Ik ga je nog een heel fijne zondagnamiddag wensen. Geniet toch van het prachtige weer, het is heerlijk. En zometeen de Global Dance Chart na 4 uur. Ik heb nog deze super zomerse song klaarstaan. Tequila Limonada. Zou wel smaken. Netsky. Tot binnenkort.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen in de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse droneaanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte, naar eigen zeggen, meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Theat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: Dit is Top.

0: gaan ze het deze week opnieuw doen. Bebe Rexha en Fateless zijn nog altijd...
1: twee wereldkleppers aan de leiding. Het kan nog altijd voor dit wereldduo.
0: Ja, ja, maar laten we beginnen met de top 3 van vorige week. Number 3. David en Bebe met

0: Rexha med Faithless. Je zou het het wekelijks momentje kunnen noemen.
1: Dit is de ontknoping, ze zijn daar!
0: We gaan het samen beleven, een nieuwe GDC 40. En wie daar nu op dit ogenblik is, is Jennifer Lopez en David Guetta. 21ste week, Save Me Tonight.

Iemand die we de afgelopen maanden hebben leren kennen is Papi Beske. Maakte een hit met D.O.D. en met Yusa. En heeft nu een nieuwe muzikale liefdesbaby met Josh Baker. My Place.

0: mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top. Top. Dit is Top. We make you move.
3: Double dance charge. Yo, this is Topic. Welcome to

0: Topic en Becky G. En Becky G die zelf zegt dat haar Spaans, want het liedje is ook een beetje in Spaans, niet helemaal op punt staat.
1: I still mess it up all the time. El, la, o, a. I failed Spanish in school. I was like, what the hell is bosotro? I say marqueta and troca. Those aren't technically even like Spanish words.
0: Becky, je doet het geweldig.
2: Lo estás haciendo muy bien.
0: Voilà.

We hadden eigenlijk wel verwacht dat deze Ketema ging stijgen, maar in de zesde week 5 plaatsen afgegeven en zo op 21 beland. Come and Ghost in de GDC 40.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
2: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
1: De fietstunnel blijft voorlopig wel nog dicht. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een aanval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Het gebeurde kort voor 5 uur vanochtend. Verschillende mensen vielen het slachtoffer aan met een machette om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren. In Spanje zijn 2 nieuwe bosbranden uitgebroken. Dat melden de lokale autoriteiten. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vuur vatte. De vlammen sloegen over op de natuur naast de weg. 800 inwoners worden er geëvacueerd. In heel Europa zijn intussen al 100.000 hectare natuur afgebrand. In Griekenland zijn 2 blushelikopters dan weer tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de overleden bergbeklimmer Nirmal Purja. Die kwam samen met 9 andere bergbeklimmers om het leven bij een lawine in Pakistan. Tot nu toe werden de lichamen van 7 van hen gevonden. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e.
3: We wouden eigenlijk toch wel nog iets van maken vandaag. Dus uiteindelijk hadden we heel de ploeg nodig om tot een sprint te laten komen. En ja, dat baalde ik wel eerst van dat ik ingesloten zat en niet echt aan sprinten toe kwam. Dus ja, uiteindelijk moet het vooral heel blij zijn dat ik heel laat aankom en die trui vasthoud. Maar ja, ik had ook graag nog voor resultaat kunnen gaan vandaag.
1: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het minder warm.
0: Dit is Top

Dit is de week dat ze op het gemakje begeleid worden uit de top 20 en zo op 17 beland. Adam Port met Kind Music en Be The One. En dit is de sound van de Bausa. Oh, dit is het weekend van top. Lose Myself, 16. Lose myself.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Af en toe kom ik met een wist je dat je en wist je dat Jonas Blue op jonge leeftijd eigenlijk al een zakenman was.
1: When I was 11 years old, I set up a disco company. So all my friends back in the day would have like their 11th or 12th birthday party, which would usually be discos. And I used to be the DJ and I used to do it every week. I earned so much money out of that.
0: Jonas Blue die mag nog eens in de GDC 40 in de 45ste week. Edge of Desire. I'm going on.

Jamaican Bam Bam, altijd een beetje heet in de studio met zo'n track. Jamaican Bam Bam op 11 in de GDC 40. Zometeen het officiële gedeelte. We beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Bebe Rexha en David Guetta.

Bebe Rexha and Faithless. Je moet er eens op letten hoe weinig mensen het eigenlijk doen, omdat mensen een beetje verlegen zijn, denk ik dan. In de ogen kijken als je iets aan het vertellen bent, heel belangrijk in het leven. Alesso met One Republic, In Your Eyes op nummer 10.

Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

Martin Garrix. En Ed Sheeran met Repeat It op 7. Hij mocht weekend 2 van Tomorrowland afsluiten met een gigantisch vuurwerk. En deze staat op 6. Sylvia Pampa met On Tonight in de GDC 40.

Ik heb het zo moeilijk om stil te blijven zitten op deze De Bouwsta en Magnetic. En net als je denkt van, ja, ik ben het beu. Dan denk je, nee, ik ben het niet beu. Ik vind het goed. En wat ze nog allemaal maken, De Bouwsta, dat is toch ook allemaal niet slecht, hè? De Bouwsta en Magnetic in de 20ste week. Even tellen, 7 plaatsen gestegen. Wil zeggen dat wij aan de top 3 kunnen...

Heb je een dirty mind als je van alles begint te denken? I want you all, satisfy. Met zo'n titel kan je van alles doen. Calvin Harris en Jazzy in de GDC 40. Ik zou het eigenlijk spannend moeten maken. Maar als je goed hebt opgelet, dan weet je dat we iemand hebben die al 21 weken in onze lijst staat. Dat is op zich niet zo opvallend, maar wat wel opvallend is, is dat van die 21 weken de dame 15 weken op 1 staat. Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. Global.

0: Headlines.
1: Een goede avond. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
2: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel en nadien kan de herstelling beginnen.
1: De fietstunnel zal vroeger weer open kunnen, maar wanneer is nog niet duidelijk. In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
3: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
1: De politie roept op om nooit buiten de toegestane zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat het de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt die verklaringen een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. En Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.
4: Ja, dat betekent toch wel iets. Het is niet dat ik zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus ja, heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
1: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Smartfoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Headlines.
1: Goedenavond. In de recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
2: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
1: De politie roept op om nooit buiten de toegestaande zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat is nog niet zeker. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaanse president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt dat een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalt het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bos-Zuid werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
3: Gewoon voor ons ploegteam is ook Sprootam is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
1: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

0: Ching-ching.
1: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse spritz deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Spritz. Freshnet Solaris Spritz. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is Top. We make you move. Summer Beat. 1000 Shuffle.

0: Goedenavond. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat staat nog niet vast. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone. Aanleiding is de migratiecrisis in Ceuta, Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Daar waren tienduizenden migranten vanuit Marokko aangekomen. De meeste zijn intussen wel weer teruggekeerd. Boucher wil dat er gerichte controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis. Maar de kans lijkt klein dat ze zover gaan in hun beslissing. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bossuyt werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
1: Gewoon voor ons ploegteam is Wilksprootam is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
0: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

0: headlines.
1: Goedenavond. In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Er is plaats voor zo'n 550 mensen. Honderden mensen hangen er nu rond op straat. Vooral asielzoekers uit Tjaad of Sudan. Het is voor hen bijna onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Collega Robin Raamakers vanuit Ceuta.
2: Omwille van het feit dat er zoveel aandacht is voor het feit dat de muren hoger moeten worden, dat we ons moeten beschermen tegen tienduizenden mensen die onze grenzen bedreigen, is de aandacht ook politiek in Europa helemaal weg van de mensen die wel degelijk recht hebben op hulp. En die mogen we eigenlijk toch echt niet uit het oog verliezen.
1: De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko in Ceuta te geraken, om van daaruit naar Europa te kunnen. 72 mensen overleefden dat niet. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone, naar aanleiding van de migratiecrisis in Ceuta. Boucher wil dat er gericht controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis, maar de kans lijkt klein dat ze zover gaan in hun beslissing. In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met de stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden, aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.